Wat je kom zwaar hebben een wensje gaan bij het meeg en je zei ja, nu misschien die schaar niet, nog niet eind het de jisker zo wij, benastro bisom, niet zoals je hem dacht, nog meer nee niet, nu goedos, weet je nou dus gees, je hebt dat zo nooit eet het meeg, nee, nou kon je hij, te gooien wie ziet hem hier gek, hebben niet het wat wit maar de goed, je ziet dat, nee, nou kon je nog mond, nee, nou kon de baas mond, ik ga goed je bij het meeg, Alfred Opachi, het je hem hier goed deed, het is niet FM, meeg de habit zit, geen maar goed, hij Auntie Blacknet, Gemma Gayo, Utawi Regional Blacknet, I'm going to get a good one.

0: como en Hagen and you say e una gumuda.
1: Yeah, I go say and the mod. Ashka go chtao e shtuk shu na gumod chash. Mhm. Go na gumod gen yo shtuk shu na gumod. Mhm. Gen yo e e una gumod krihemska. I go. Usaga na gumod ge.
0: Mhm. Okay, so since there yeah. I said did see that so New York today here e e una gumod.
1: Yeah, I think that guy out in a bit of his sight there. Corina Hester, James Jonah, Gordon Zed, you know, a bit of his sight. What Nash got to be there. It's got my good, it's got my soul again, you know, you know, come on here and no suck at in the moment. I give me your Nash got which she got. Get you snagging your zeg and there. Ayo. David Earlis, GT Migo, Ayo. Mr. Higgin, you know, Ayo. Cree him, Ska, I'm not eating, you stayed in the moment. You got him here, Nagamon. Can you see me go? I welcome. Home seal. You know, I got Nyaina. Jabanum can Nyaina salt. Again, you guys snack, Kaishnak seat new. Did you me go? I owe. New Ina Homson Higan, you know, Cree him book. Again, you yard and just we show me an onion, Homson Higan.
0: So
1: I guess I say, just to be in this point, I mean, this main means this school, Nemska. I mean, got no big odds of being man. I mean, I know Cree language, we should not do something like we should not do it. You know, they've been the man of me, they got no, they mean, I'm not me, not Thunder Bay means in the Gomo. But I guess we have bomb with bomb and on the Gomo, yeah, we shall man. I have a new one. I'm just not knowing how to do it. Elders camp meeting. I would not know how to do it. I would not know how to do it. Language teacher and a dandik.
0: Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik